0: contact met mijn hart eens keer na de auto in de zomer zomaar, hè?
1: Ja, bedoel ik. Soms, soms zit ik ook met een hartmagnetometing, weet je wel.
0: Nou, niet letterlijk, maar
1: ja, maar
0: het is een gedeelte waar het blijkt dat je contact met je hart hebt.
1: Ja, nee, omdat ik af en toe kijk of de klok laat is. Dan zitten ze dan een boek uit te kijken, weet je wel. Ja, bedoel ik, zit niet te slapen. Ik ben alleen gekomen, maar dat mag niet, want het is gevaarlijk. Dus als van Willem Lange zegt, hey, mag je niet slapen? Nou, gelijk hebt hij, dan is het een vriend, want ben je voor het neukheid of splij? Ik bedoel, wat wij opa niet vinden, dat zegt niks. Ik bedoel, mensen die het lekker vinden. Om, ja, die zwervers die gaan allemaal toch met de zwerfbaan mee. Een boulevards, geweldig zijn ze. Tijd van Jan Brussen zo, dus. Arrivederci.